0: Je hebt Joren een man.
1: Man? Niet nou. Bij me is het ik toen nam een, wie zei wie toen heb, wie zei juist, wie zei die juist, dan is het lees, wie zei pas een keer, wie zei die juist, lees dan. Lees, zo ik over toen, ik heb toen, wie zei het nam een. En toen wie zei juist, met je, met je. Toen die zette glas, wie zei kassen.
0: De jizer een man.
1: Nam een?
0: Ja.
1: Bij wie de door passen lees, ben wie de guerzaad, wie de passen lees is tu. Wie kauwt gewoon mijn tintu, alles bij mijn tuel, mijn zaaiel. Gewoon wie ze gaat douzeus à peu près. A pip douzeus, wie ze gaat amen. Ben wel leun, mechanic. Ben wel wach, gewoon, wie gebar. Attenons, vis à mûr l'aise, huit gonds, de gonds, vis à peptrideos, matros, attenons, à l'aise, vis à gabemza. Benoît, boire, huit out, l'un, mécanique, huit gonds, barat, vis à la.
0: Arriga ribot?
1: Ribot, ribot, vis à trois. Je veux d'out, d'out sort ribot. Non, vis à trois. Agnel, vis à trois d'eau, mais ouat it. Als je niet trabaat, wat me werken dien, werken moeten werken zich, dan win draaien bas. En we zitten aan de goal, we lachen. Gewoon we zijn flabouche bij mijn werken. Rize, amen, no? Kem funis.
0: We zijn kelak halen.
1: Aller, we zijn. Lors het zie je samen, en puis we zien daarvoor galwa guat, ten we tenen door, het is namen, alaket, we zien alaket, halen en on, tot, puis, attention, wat je droit te douche, namen, ou la, wat je mijn mam, la droit, royal, yo, u gober, u flabouchen, u gober, kwen, u gober, u passe lees, u. Kohen, maar pas wie laboat namen, wie zit je tot. En wie zit ik het maar een boest of kwat. Die goor, de wist. Boest kwat, die goor moest. En wie zit ik het namen baas. En wie zit het dessin, gewoon non.
0: Aïe.
1: Vier. Wie zit het? Wie toen niet wat vier?
0: Oh, vier.
1: Vier, ja.
0: Aïe. Ago mam ne hendra.
1: Hein?
0: O mam ne zesine.
1: Papa, hez oa ma vwis.
0: Ba vwis.
1: Ya?
0: Aye.
1: Oa kreuzet.
0: Aye.
1: A vi de forme viar. Ben vi tetan le naman. Klok. Ne oa didan ti de abek. A be, be, a didan oa. Tam tis vwis oa kreuzet oa. Oa n desin ver bas.
0: A tun dud no n desin. Oa kemem
1: saing.
0: A nan.
1: Non, non. Vi zan neden mosen. We zijn niet bewijt, ja. We spelen de wanneer we aan gaan, hoe ze gaan hemen gaan, dessen ze visiraat.
0: Pas het dessen je over model?
1: Ja, maar boeken daar, zout, maar pas pas met mijn zijn, de psychotrouw, die zijn er. En puis wat je daar ook uit dessen ze bewijt, ben visiteren namen bewijt, ja, wat bepaalt is partijse. Wat je met goed, met me blazen.
0: Anan.
1: Anan, wat je bijna je las. Bon, je brengt naar Amen. Sjoe, je brengt naar Amen. Ben Davies namen, ben naar Amen. Nieuw Amen, zo. Toet met me blazen. Ben visie ga je moesten. Namen is non. Dat je met me blazen, kan namen is gone. Wat je members lees, wat je members boeit, wat je members lees, wat je members samen.
0: Nee.
1: We zijn er niet. Maar niemand is ferm, niemand is ferm, dus zo. Dat je members blazen, we zijn er niet, niemand. Hallo, Lodjusha, we zitten hier, niemand. Ik ben wie blum, kulza. Ben wie ze kulza te zout, we zijn loodtutor, we zijn ga lees, ga kwijnt, maar niet recent je dan visiteert je rijdt kolzat, zout wie zout lees, je rijdt kolzat, chez eux, kolzat, selon de jong, maar pas zout lees, Fouté Blas, Lake Blas, Naman, à Blasfal.
0: Blasfal,
1: aïe. Oda, on a visé Rusé Amanfal. Tom Blanc, Colza. Un tom pommade visé la Cadane, ou ben visé des piquet de temps qui arrivera à Rusé Boss. À ma boss, on va prendre. À Mose, oui, tenna, visé rat. Juste avec Bektis Boss, après un an, après on tisait maïs. Mais visait là que Deus Daoseus Rock, visait là que t'en pommade. Un pommade, ça a de l'hypénon. Maintenant, what you go now, il y a un camarade, tisait l'hypénon. Tout ça a de l'aïs, ni de blas, pommade. Ah, vous êtes marouin, moi, oh. Non, mais moi, blanche, non. Ben, vous êtes prêt, oui, pas de vente. Le colza, pas de vente, non plus.
0: Ah non.
1: Non, vous êtes.
0: Alors, pommade, peut-être vendra.
1: Bien, tout le temps. Vous êtes bon, vous êtes. Vous êtes. Vous êtes blot, armagat. Digo, non.
0: Aïe.
1: Vous êtes grec, rasour gauche, vous êtes grec. Mais ça, c'est un rasour gauche. Arahan un clac, et après on a l'air visé poison, non, dans le maïs, visé la cantine avec pommade, non. N'a pas encore de travaux.
0: Milliard du bras, mais.
1: Ne se la raconte de jamais. Et après on a de ma couronne de zavot. N'est-ce pas, après on a de la blase, la naman.
0: Pé se planter, nous aurait.
1: Visé red zout de demi, visé yot. Foin, betraves, ben disait col de gond, col zout, col brasse, disait irvin, disait raide.